In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel. Oh. Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, roep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja. En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Oh, ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus toverdeus, geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar, dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg, hocus pocus toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Boontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

0: in 3, 2, 1. Goodbye to you.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Aha!

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Lekker niet bang. Het is al lang bedtijd. Woezel en Pip zijn in het land van je ogen dicht. Lekker dromend over fijne dingen.
1: Wat was dat, Woezel? Die harde klap. De hele tovertuin is ontploft.
2: Huh? Ontploft? De tovertuin? Nou goed. Ik ga wel even kijken. Het zal wel niks zijn. Huh?
1: Daar is het weer.
2: Ach, Pippi. Het is gewoon onweer. Niks aan de hand, hoor.
1: Echt niet?
2: Nee, joh. Die knallen zijn gewoon wolken die botsautootjes spelen. Ik ben er niet bang voor, hoor.
1: Nou, ik ga toch liever even naar tante Berenboom toe.
2: Oké, Pippi.
1: Tante! Tante! Ik vind die knallen eng.
2: Nou, ik niet, hoor.
3: Oh, dat is onweer. Niets ergs, hoor, lieve Pip.
2: Jeetje, waarom schrikken jullie zo? Ik ben helemaal niet bang voor onweer. Ik vind onweer eigenlijk best wel leuk. Ik niet, hoor. Ik ben stoer en heel sterk. Kom maar op, boze knalwolk. Ik ben echt niet bang voor jou.
4: Wat een donders geknal, zeg.
2: Bent u ook bang bij ze varen? Maar die knallen klinken toch gewoon als olifanten uit de lucht vallen? Ja. Of is dat ook te eng?
1: Nou, Woezel, ik snap best dat iedereen schrikt van die harde klappen, hoor. En het is helemaal niet erg om ergens bang voor te zijn.
4: Dat is heel juist, Pip. Bovendien moet je bedenken dat het alleen maar harde klappen zijn hoog in de lucht. Heel ver bij ons vandaan. Nou ja, meestal dan.
2: Haha, ik ben lekker niet bang. Jullie zijn zelf allemaal bangertjewolken. Boom, boom, auw.
5: Mijn mooie picknickkleed. Het wordt helemaal nat en vies.
1: Wacht maar, tante.
5: Ah.

0: Wessel, ben jij dat?
1: Wow, een spook! Spook, een spook!
0: Wessel, ik ben het maar. Wessel, gaat het een beetje?
1: Oh, Pip, pas op! Er is een spook in de tovertuin. Ik heb het net gezien.
0: Uh-oh, Wessel. Je bent toch niet bang, hè?
1: Ja, ik ben heel bang.
2: Weet je zeker dat het geen olifant was?
3: Ach, Wesseltje. Klein stoer hondje. Het is helemaal niet erg om af en toe bang te zijn, hoor. Zelfs niet voor spookje Pip.
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Daag!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak, niets vergeten, alles bij je.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En Tia.

0: het lichtje.
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
3: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken. Midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Die twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist wel dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker? Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Wat verdorie! Patser, praatjes maken, opschepper, harige engen.
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Nou. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: Dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
1: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
1: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
2: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
1: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
1: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
1: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
1: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
2: Ah, oh, wat vies. Wat smerig. Ah, wat vies. Wat smerig. Water! Ik heb water nodig. Ik moet ook overgeven.
1: Wil je nog een pannenkoek, wolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
2: Oh, nee. Nee. Hou op. Oh, ik voel me zo beroerd.
3: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen,

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: dan laat zich dus vangen. Als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier. Dan staat hij meteen stil.
2: Nee, nee, nee. Zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl. Via

Hi, ik ben Dirk Schelen, jullie DJ vandaag. En jullie kennen me wel van Nickelodeon, van YouTube, van allemaal optredens van Spotify. Nou, en nu ben ik hier voor jullie op de radio, op Hallo Kids Radio. Ik heb er heel veel zin in weer vandaag. Want vandaag gaan we het hebben over beroepen. Ja, en ik ben heel benieuwd wat jullie later allemaal willen worden. En we gaan er een leuke aflevering van maken. Ik heb zelfs mijn gitaar meegenomen. Luister maar. Ja, kom maar. Oké. En als ik dit doe. Aan welk beroep denk je dan? Hier komt-ie. Daar zijn ze, de mannen en de vrouwen van de brandweer.

0: Die kun je doen door je neus dicht te knijpen en dan... doen. Nou, weet je wat? Zullen we allemaal brandweer worden? Alle jongens, alle meisjes, iedereen doet lekker mee. Doen we... Ja.
1: We zijn van de brandweer, we blussen elke brand. We rijden heen en weer in heel Nederland. Is er nog een brandje hier of daar? Ja, blussen maar. Doe allemaal maar mee. Psh, ja, gaan we water blussen. Psh, en nog een keer. Psh, zullen we nog een keer zingen? Je weet hem nou wel, toch? Want ik heb mijn gitaar bij me, dus we gaan hem lekker helemaal live doen. We zijn van...

party. Nou, hebben we allemaal brand geblust. Wat voor beroep zouden we nog meer kunnen doen? Ik weet wat, dat vind je misschien ook wel leuk. Op de boerderij werken, ja. En dan gaan we natuurlijk allemaal met de tractor en de dieren verzorgen en het land verzorgen. Maar we hebben ook een dansliedje erbij. En dat gaat zo, dan kun je lekker dansen. Ga maar staan, doe je zo, je handen voor je mond zo van. We doen boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, draai, draai, draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Nou, gaan jullie mee dansen en onderwijl alle klusjes op de boerderij doen bij het boerendoelied.

0: hem helemaal. Met de klomp op de grond. Wauw, wat heb je goed meegedaan met alle klusjes op de boerderij. Alles is gedaan, hartstikke goed. En ik heb nu wel zin om op de tractor te gaan rijden. En ik heb geprobeerd hem te starten. En weet je wat je dan hoort? Ja, ik denk dat de accu leeg is of dat hij kapot is. Maar misschien is er wel iemand in de buurt die hem kan maken. Ik kan dat zelf niet, helaas. Maar ik heb vrienden die dat heel goed kunnen. Tenminste, ze zeggen dat ze dat kunnen. Want heel vaak gaat er van alles fout als ze langskomen. Dat zijn mijn vrienden Ernst en Bobby met hun liedje Wij zijn tractormonteur.
1: Hallo Kids Radio, speciaal voor jou.

Nou, dankjewel Ernst en Bobby. De tractor is weer gemaakt. Er zit wel een gat in de tank, maar dat lossen we wel weer op. Ik heb trouwens wel trek gekregen. Ik heb zin in een broodje. En als ik dit liedje zing, aan welk beroep denken jullie dan? Dit is de boterhammenboer, smeer die boterham. De boterhammenboer, met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammenboer, smeer die boterham. Smeer, smeer, hap, hap, smek, smek, smak. Woo! Nou, aan welk beroep denk je dan? Helemaal goed, de bakker. Nou, ik ben een keer bij de bakker geweest. En weet je wie daar werkt als bakker? Dat was Hakim, een hele gekke, grappige bakker. Daar heb ik toen een liedje over gemaakt. Zing maar lekker mee met het liedje over de bakker.

0: op.
1: Lekker, dat was een lekker taartje. Heerlijk. Ja, met die gekke bakker Hakim. Het was helemaal leuk. Leuk feestje. Maar ik moet even weg. Ja, ik moet namelijk naar de kapper. Bij de kapper word je altijd een beetje knapper. Ja, dat weet je toch? En zij doet knip, knip, knip en je bent weer knap. Ja, handig dat ik mijn gitaar bij me heb. Kan ik al die liedjes zo even lekker meespelen. Nou, de kapper, dat is natuurlijk ook een hartstikke leuk beroep waar we allemaal heen gaan af en toe. Nou, het liedje over de kapper. Knip maar met je vingers. Ja, hoor je dat? Goed zo, doe maar mee. Woehoe. Nou, niet te kort hè, kapper. Nee, want ze willen altijd veel te veel haar afknippen. Dus ik zeg altijd niet te kort hoor.

0: geen gek kleurtje hoor.
1: Een beetje glittergel dan.
0: Ja, dat vind ik wel cool en vet.
1: Ja, vooral vet.

0: Je luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, en vandaag hebben we het over beroepen. Nou, we hebben al een heleboel beroepen gehad, maar eentje nog niet. En dat gaat zo van... Da-di-da-di-da-di. Over welk beroep heb ik het? Nee, de brandweer hebben we net al gehad, hè? Ook niet de zieke auto, nog één keertje. Da-di-da-di-da-di. Ja, je hebt gelijk. De politie. Pom, pom, politieman. Dat is een heel leuk liedje van Trapper de Trap. Luister maar.
1: Pom, pom, pom, pom, pom, politieman. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, politieman. Ik was laatst jarig en kreeg een nieuwe fiets. Politieman. Het was een hele mooie, een dure flitsende rooie. Ik ging een eindje fietsen, even naar de bakker toe. Ik fietste op mijn hart, ik werd een beetje moe.

Ja, ja. Je zag wel iemand wegrijden op die rode fiets. Ja, ja, dat is belangrijk. Nee, dit is belangrijk voor het rapport. Nee, je moet eerst het rapport maken, hè. Nee, we kunnen niet zomaar die rode fiets hierheen toveren zonder dat we weten hoe laat het was, hoe die persoon er ongeveer uitzag. Ja, dat zijn allemaal belangrijke feiten, snap je? Ja, nee, anders kunnen wij niet werken, hè. Als wij van u alleen maar te horen krijgen.

0: goud.
1: Yeah! Nou, je kunt natuurlijk van alles worden, hè? Je kunt ook kunstenaar worden, dat je gaat schilderijen maken of mooie tekeningen. Maar je kunt ook muzikant worden en bijvoorbeeld... drummer! Hebben jullie zin om mee te drummen? Pak een paar stokjes of pak met je handen, trommel op je benen, trommel op de stoel. We gaan met z'n allen op een heel groot drumstel spelen met... Ik heb een drumstel!
2: Hallo Kids Radio! Speciaal voor jou...

meegedrukt, zeg. Op je benen, op de stoel en op de bank en op de tafel. De klok, echt heel vet. Hé, dat is trouwens heel grappig, want ik heb dat liedje geschreven. Maar de drummer van mijn band, die heeft dat ingezongen. Dat is Roy Bakker. En die heeft met hele beroemde bands meegedrumd. Met Herman Brood, met Freek de Jonge, Bram Vermeulen. Hij heeft zelfs nog ingevallen bij de Golden Earring. Echt een topdrummer. En die heeft ook dat liedje gezongen. Leuk om te horen, hè? Nou, ik begrijp... Oh, ik wil ook nog even zeggen dat... Het liedje gaat over, ik ben de coolste vent. Maar meisjes kunnen natuurlijk ook drummen. Die kunnen ook hele goede drummer worden. Ja, precies. Iedereen kan drummer worden. En ik heb nog een liedje over een beroep wat een heleboel wel heel leuk vinden. Er zit een gitaarloopje in. Het gaat zo. Echte gitaarriff. En dan zing ik het live op mijn gitaar. Auto's maken ruimbaan. Want daar komt de vuilniswagen aan. Het vuilnis staat er al dagen. Dus willen we je wat vragen. Als je het liedje kent, zing maar mee. Vuil.

Man of vrouw, denk je dat kan? Nou, ga gauw maar papa en mama helpen de kamer opruimen. Dan worden jullie even de vuilnisman en de vuilnisvrouw. Dat was de vuilnisman. En je kunt allerlei beroepen doen. En je kan natuurlijk ook in een auto gaan zitten en heel hard auto gaan rijden. Racen. Nou, Jeroen Schipper die gaat in de raceauto zitten, die gaat zingen en die gaat heel hard racen. Pak maar een stuur in je handen en race maar met hem mee.

0: Wat ongelofelijk zonde.
1: Jullie hebben natuurlijk ook lekker meegereisd. Weet je wat? We gaan gewoon met de bus. Laat de wieltjes maar draaien in de wielen van de bus.

is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

rijden. En de bus gaat er vandoor, heel snel. De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond. De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden. En dan word je allemaal weer thuisgebracht, ja. Nou, dit was het dan. Ik vond het heel leuk dat jullie geluisterd hebben naar de Dirk Scheli Show. Je weet natuurlijk, je kunt me hier luisteren, maar je kunt me ook zien op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je zouden abonneren. Je kan me op Spotify luisteren. En ik zou het leuk vinden als je naar mijn Instagram of Facebook een leuk berichtje stuurt. Dan kan ik erop reageren. Nou, hartstikke gezellig. Ik ga er weer vandoor. Ik hoop dat je plezier hebt gehad. Dit is het allerlaatste liedje.

0: keer. Ja, bij Hallo Kids Radio of misschien in het theater of op televisie. Nou, tot ziens, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Jongens en meisjes, meneer Kaasgaaf. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Ja, ja, maar mevrouw Suikerspin.
2: Ja.
1: Nou ja, normaal overleggen wij altijd even het onderwerp van de show, hè? Ja. Maar dat heeft u nu helemaal niet gedaan. Ik weet niet waar we het over gaan hebben.
0: Meneer Kaasgaaf, ja. Ik heb een hele grote verrassing voor u.
1: Voor mij?
0: Deze week is het thema eten.
1: Eten?
0: En speciaal daarvoor gaan we vandaag allemaal lekkere dingen proeven.
1: Oh, ja. Zin in!

0: Oh ja, mevrouw Suikerspin. U zegt dan wel dat de aflevering gaat over eten en we gaan proeven. Maar wat gaan wij dan allemaal proeven?
1: Oh, meneer Kaasgaaf. Ja. Het eerste wat wij vandaag gaan proeven is... popcorn.
0: Popcorn?
1: Ja, en deze heb ik meegenomen van de Julianatoren. Oh, want deze maak ik altijd zo lekker in mijn suikerspinhuisje.
0: Dat vind ik ook. Maar wacht even met proeven, hoor. We gaan zo proeven, want er is een vraag binnengekomen die hier heel goed bij aansluit.
1: Wat leuk.
0: Dus we gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, we hebben een vraag gekregen van Joost die over dit onderwerp gaat.
1: Oh, ja.
0: Ik zoek hem er even bij. Ja, kijk. Joost vraagt: wat is jullie lievelingseten?
1: Ach, meneer Kaasgraaf, dat is toch helemaal niet moeilijk. Nee. Nou, ik hou eigenlijk wel van popcorn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Poffertjes.
0: Lekker.
1: Lekkere wafels. Ja. En mijn favoriet, meneer Kaasgraaf.
0: Ja.
1: Een grote suikerspin.
0: Oh, die had ik al wel een beetje zien aankomen. Hè? Ja, en mijn lievelingseten, mevrouw Suikerspin, is eigenlijk... alles wat u maakt.
1: Och, meneer Kaasgraaf.
0: Ja, u kookt altijd zo lekker.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, jongens en meisjes. Wat is jullie lievelingseten? Laat dat even weten, hè, via de website van Hallo Kids Radio.
1: Inderdaad, ik ben benieuwd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Haha, mevrouw Suikerspin, dat was een leuk liedje.
1: Oh, zeker weten. Maar meneer Kaasgaaf, we zijn nog niet klaar.
0: Nee.
1: Het volgende liedje komt eraan. Wacht, ik zet hem even aan.

0: Oh, meneer Kaasgraaf, ja. Ik denk dat het nu inmiddels tijd is om de popcorn te gaan proeven.
1: Ik kan niet wachten.
0: Nou, nee, maar.
1: Wacht even hoor. Ja, dank u. Eens even kijken.
0: Oh, en?
1: Lekker, oh. Lekker.
0: Oeh, maar?
1: Nou, ik vind het erg lekker.
0: Oh, nou, en wat voor cijfer?
1: Een cijfer?
0: Ja.
1: Nou, even kijken hoor. Als ik een cijfer moet geven tussen spannend. De 1 en de 10, dan geef ik het een... Een 11.
0: Oh, meneer Kaasgraaf.
1: Zo lekker.
0: Nou, ik dacht, dat wordt dan misschien een 10, maar oeh, een 11.
1: Ja, u heeft zichzelf weer overtroffen,
0: oh,
1: hoor.
0: Oh, meneer Kaasgraaf, dank u wel.
1: Goed gedaan.

0: Meneer Kaasgraaf, ja. Wist u dat dieren ook heel erg van eten houden? Ja, ik ben dus eigenlijk wel heel erg benieuwd of Cas misschien nog een leuk weetje heeft over deze dieren. Nou, hiervoor gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Leuk.
2: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
0: Nou, vertel Cas, wat voor leuk weetje heb jij deze week?
3: Hey kids, hier Cas de Reentjer. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Wow. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door. Laters!
4: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere reentje zoals ik en een kleine klik.

0: En mevrouw Circuspin, omdat u altijd voor mij en eigenlijk ook voor de jongens en meisjes al dat lekkers maakt in het park, heb ik een verrassing voor u.
1: Oh!
0: Ja! Ik heb namelijk gekookt.
1: Nee.
0: We gaan. Mevrouw Suikerspin, ik nodig u uit om samen met mij uit eten te gaan in het Reuzenrad.
1: Oh.
0: Wat is daarop uw antwoord?
1: Oh, meneer Kaasschap, ja.
0: Oh, ja, ja, oh, ja, ze wil. Haha, oh, leuk. En nou, ik heb het Reuzenrad heb ik een tafeltje ingezet. En dan nou kunnen we daar lekker gaan eten. En ik heb allemaal lekkere dingen gemaakt.
1: Oh, en wat staat er op het menu?
0: Dat is een verrassing.
1: Oh, wat spannend.
0: Met een heel lekker toetje.
1: Oh. Ah, meneer Kaasschap.
0: Komt u mee?
1: Ja.
0: Dag allemaal.
1: Dag.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Malawi baby.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy-slaapy wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy-slaapy slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep. Dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou zeg? Kom hier jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg. Oh.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Een vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh.
3: Opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaat je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
5: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja.
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar.
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe kan dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: En schande! Ik krijg ze nog wel, wat?
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Jongens, meisjes.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Samen spelen, samen delen. Pip is vroeg wakker vandaag en is een heerlijk ochtendwandelingetje aan het maken. Woezel gaat niet mee. Die wil nog even blijven liggen in zijn mandje.
1: Oh, Woezel! Woezel! Waf, waf! Kom eens kijken!
2: Ja, nog een keer. Doe dan. Oh, leuk.
1: Daar komt-ie. Miauw.
2: Ja, buurboes. Nog eens.
1: Miauw. Ik moet nu naar huis. Gaan we straks weer samen balletje gooien?
2: Ja, leuk. Tot straks, buurboes. Wow, Pip. Wat een groot bot. Lekker.
1: Het is niet ons bot, Woezel. Want ik heb het gevonden. Het is mijn bot. Dus ik ga het zelf opeten.
2: Zelf opeten? Waarom wil je dat bot niet met mij delen? Want flauw ben jij, zeg. Kom hier met dat bot.
1: Nee, mijn bot. Nee, dit is geen goede plek. Want hier gaat Woezel meteen zoeken. Ik ga dit bot hier verstoppen, want Woezel mag het niet vinden. Oh nee, hier doen we altijd verstoppertje. Hier vindt Woezel het zo.
3: Is dat ook een spelletje?
1: Ja, hier is het goed. Hier vindt Woezel het nooit.
4: Zeg Pip, waarom wilde jij je bot niet met je vriendje delen?
1: Als je misschien Woezel bedoelt, tante, dat is mijn vriendje niet meer. Woezel is nou het vriendje van die stomme buurboes. Oh. Woezel wilde niet wandelen, tante. Hij wilde blijven liggen. Maar hij was niet blijven liggen. Maar balletje aan het gooien met buurboes. En dat is niet eerlijk.
4: Ach, Pipje toch. Natuurlijk is Woezel nog wel jouw beste vriendje. Misschien was hij uitgeslapen en wilde niet spelen. Dat is toch niet erg dat hij dan balletje gaat gooien met buurpoes? Jij was wandelen. Ik zag Woezel heel verdrietig naar jullie hok toe lopen.
1: Oh, nou dat wist ik niet. Goed, tante. Ik ga het snel goed maken. Woezel, dat was niet aardig van mij, hè? Maar ik dacht dat je het leuker vond om met buurpoes te spelen dan met mij.
2: Ik wilde vanmorgen alleen even wat langer blijven liggen. Maar jij was zo lang weg. En toen kwam buurpoes langs met een bal.
1: Sorry, Woezel. Maar weet je, ik heb het bot nog niet opgegeten. Ik heb het verstopt op het strand. Kom snel mee. Hier moet het zijn. Woezel, het is weg.
2: Oh-oh, het bot is vast door de golvende zee ingesleurd.
1: Had ik het bot nou maar gewoon met je gedeeld?
2: Tja, maar het is ook weer niet zo erg, Pip. Wij zijn gelukkig weer beste vriendjes. Maar de volgende keer?
1: De volgende keer krijg jij het grootste stuk, Woezel.
2: Gaan we straks lekker balletje gooien, Pip?
1: Ja, en dan vragen we buurpoes ook.
0: Gelukkig zijn ze die kleine ruzie alweer snel vergeten. Ze zijn niet voor niets beste vriendjes. Vanaf nu is het samen spelen, samen delen.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: En niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Nee. Ja, die brief ziet er wel echt uit.
2: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
2: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
2: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning, chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
2: Jawel, verdachte.
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
2: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
2: Waarom heeft u zo'n grote nep niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Juist heel koninklijk. Dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. Ik moest er maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
2: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
2: Kom snel mee. We achtervolgen hem.
1: Ja, ja, doe ik.
6: Zo. 4 chocoladetaarten. 4! Wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom! Daar gaat hij. 1, 2, 3! Wat hoor ik?
3: Ik ben het boze bosgeest.
6: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
3: Wij komen als je de boel bedriegt.
6: Dat doe ik gelukkig nooit.
3: Alweer een leugen.
7: Wij komen bijvoorbeeld als je zegt dat je
3: een koning bent.
7: Of als je taart eet die niet voor
3: jou is.
6: Het is hier niet pluis. Wegwezen. Wat gebeurt er allemaal?
7: Wat komt
3: ervan? Als je die lieve kabouters bedriegt. Lelijk.
7: Je hebt ze
3: bestolen. Oplichter.
7: Koning chocoladetaart.
3: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
0: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
2: Kids Radio is cool.
3: Kids Radio is echt super.
2: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
4: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
5: Kids Radio.
6: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Wee! Party, party.

0: De wereld van Studio 100.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol.

0: Ploper de bloop, het begint te regenen.
1: De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?
2: De wereld van Studio 100!

0: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
1: Hallo iedereen.
2: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
2: Yahoo!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
2: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo. Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
1: Schip ahoy, piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
5: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

ramen doen ze lekker na. Wie is dit?

0: dan met ons mee.
1: Hey!
2: Ja, kom, even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
3: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
2: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Een hele goede middag. DJ Johan hier en ik voel het aan alles. Het is hoog tijd om te beginnen met de weekendshow.

0: Nachtradio.
1: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is, ja, we zijn lekker alweer begonnen. We hebben al een paar lekkere liedjes erop zitten. En dat betekent alleen maar dat dit een hele goede middag wordt. Want ik heb van alles meegenomen voor jullie. Ik heb onder andere meegenomen, natuurlijk, een heel erg leuk weetje. En dat zijn niet zomaar weetjes, hè. Nee, dat zijn nutteloze weetjes. Dingen die heel interessant zijn om te weten. Maar die je eigenlijk nooit echt nodig hebt. Dus vooral leuk om te weten en daar word je weer een stukje slimmer van. Ja, slimmer dan de rest van de klas. Dus daar komt er dadelijk sowieso eentje van. Daarnaast staat de K3 Bingo Molen. Ik kan hem alvast even laten horen. Even kijken. Kijk eens aan. De K3 Bingo Molen, die staat er ook al helemaal klaar voor. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook een superleuk spelletje meegenomen die jij kunt winnen vandaag. Dus ik zou zeker blijven luisteren.

Lekker hoor, die weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. Maar dat brengt ons wel bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weten het Zeker met vandaag een weetje over de krab. Ja, en dan niet krab als in als je jeuk hebt ga je krabben. Nee, over het dier de krab. Want ook over dat dier is meer dan genoeg te leren. En daar heb ik dus een weetje bij. En bij dat weetje stel ik aan jou de vraag, is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Mag je er even over nadenken en hoor je daarna het goede antwoord. Oftewel, als je goed oplet, ben je dadelijk net iets slimmer dan de rest van de klas. Dan al helemaal als het gaat over dus het dier de krab. Dus, ben je er klaar voor? Spits die oren, want het weetje komt eraan. Is het waar? Of is het niet waar dat krabben, net als wij mensen, handen hebben? Oeh, ja, nou, dat zou wel handig zijn voor die dieren. Is het waar of niet waar dat krabben, net als wij mensen, handen hebben? Daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, dat was een nadenktijd alweer. En dat betekent ook dat ook nu het goede antwoord komt op mijn vraag. Is het nou waar of niet waar dat krabben, net als wij mensen, handen hebben? Nou, ik zal het maar gewoon vertellen. Dat is niet waar. Nee. Krabben hebben geen handen. Nee, krabben hebben scharen. En dan niet een schaar als een schaar die wij kennen om in papier te knippen. Nee, een soort grijphanden hebben ze, grijparmen. In de vorm van een soort scharen. En die scharen die ze hebben, die kunnen enorm sterk iets vastpakken. Dus dat betekent ook dat als een krab met die scharen jouw vinger zou vastpakken, als je dus dan krab een handje wil geven, dat doet dan wel enorm veel pijn. Die scharen van krabben zijn enorm sterk en daardoor kunnen ze echt van alles meenemen. Ze kunnen hele vissen pakken ermee. Ja, ze zijn enorm scherp. Dus, bij deze de tip, als je de krab ziet aan het strand, geef die krab dan nooit een hand.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend. En dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid. Dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje. Is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit. En dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3.

0: Jazeker, het is hoog tijd voor muziek van K3 hier in de weekendshow. En K3 heeft natuurlijk heel veel liedjes gemaakt. Dus ja, hoe kan ik nou één liedje kiezen van K3? Nou, dat ga ik niet doen. Nee, daar heb ik de K3 Bingo Molen voor. Die staat hier.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, die staat hier gewoon naast me weer helemaal klaar. En helemaal gevuld met 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort dan weer bij een liedje van K3. Oftewel, ga daar draaien. Komt er één balletje uit, daar staat een nummertje op. En dat nummertje hoort weer bij een liedje van K3. En dat liedje, dat komt eruit. Dat gaan we draaien hier op de radio. En ja, ik zeg het al, K3 heeft superveel liedjes gemaakt. Dus ja, misschien dat er zelfs wel eentje komt die je nog nooit hebt gehoord. En dat is ook het leuke van die bingomolen. Ik ga denk ik maar gewoon meteen naar die bingomolen verder toe. Even kijken, een beetje hustelen. Hoe ziet het eruit? Ik zie het nou... Zeker, ja, balletje 16. Balletje 16, die wil er heel graag uit. Die ligt helemaal bovenop in het midden, op een stapeltje. En het is al vaker gebeurd dat zo'n balletje er ook echt uitkomt. Dus, zou het nummer 16 worden? We gaan het zien. 1, 2, hè? Nou. Daar is een balletje. Het mocht even duren. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geboren. Nummer 60. Ik herhaal, een nummertje 60 is het geworden. En die hoort bij het liedje... Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Fata Morgana van K3. En Fata Morgana was een zomerhit van K3, maar ook... Ja, maakt niet uit of het nou zomer is eigenlijk. Het liedje is gewoon echt heel erg goed. K3, bij nummer 60 uit de K3 Bingomolen. Met Fata Morgana.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke week, elk weekend, geef ik een heel erg leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen doen. En ook dit weekend heb ik weer een spelletje. Nou, ik zeg spelletje, het is best wel een grote doos. Ik heb hem hier naast me, je hoort het al. Het is een doos met daar allemaal dingen in van het spelletje Hekje Hoekje. Ja, en in dit spelletje gaan we uiteindelijk in hekjes hoekjes plaatsen. Ja, het is een spelletje uitgegeven door Grand Prix en dat spelletje kan van jou zijn. Want in Hekje Hoekje heb je allemaal hekjes en heel veel driehoeken. En dan is het aan jou de taak om goed te gaan zoeken, goed op te letten, om te zien welke driehoek het beste in welk hekje past. Dan heb je nog allemaal andere dingen, allemaal actiedriehoeken? Nou, er zit van alles in, maar uiteindelijk moet je dus goed gaan zoeken, goed gaan nadenken om te zien welk hoekje in welk hekje past. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Ja, dat spelletje kun je winnen en daarvoor ga je naar hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow en daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag die gaat als volgt. In het spelletje Hekje Hoekje draait het allemaal om driehoeken. Maar hoeveel hoeken heeft een driehoek? Oeh, ja, als je het antwoord weet op deze prijsvraag, laat het dan vooral weten via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Ik zal nog één keer herhalen. In het spelletje Hekje Hoekje ga je allemaal driehoeken plaatsen in een hek. Maar hoeveel hoeken heeft een driehoek?

En dan valt het ineens helemaal stil, want ik keek even op de klok en daar zag ik dat dit alweer het einde is van deze weekendshow. Ik vond het in ieder geval weer een heel lekker uurtje zo. Ik hoop dat jij het leuk hebt gehad. Ik hoop dat jij dadelijk heel lekker gaat eten. Een hele fijne avond hebt. En graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

liedje hoor voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland. Cheerios!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Sneeuw.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ach, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er een eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten.

0: Laat staan een kalkoen.
1: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
2: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
3: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
2: Maar natuurlijk, beste man.
0: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
1: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
4: Oma, bestaan engeltjes?
1: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
4: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
1: Is dat zo, mijn jongen?
4: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
1: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
0: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller. En vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind. Ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: super cool, man.
1: Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
2: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip! Hoera!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar

0: De Bremer Stadsmuzikanten. Op een vrolijke boerderij, midden tussen de weilanden, woonde een ezel. Hij woonde daar natuurlijk niet alleen. De ezel werkte elke dag samen met de kippen, de varkens en de koeien. En iedereen had zijn eigen taak. Alleen de oude geit deed helemaal niks. Die riep de hele dag...
1: Bremer! Bremer!
0: Het was zwaar werk op de boerderij, maar met veel muziek maakte ezel zijn leven leuk. En al met al was het er zo gezellig dat hij eigenlijk niet meer weg wilde. Tot op een kwade dag.
2: Deze boerderij is nog van mijn vader geweest. Maar het kost me zoveel geld om alle dieren te eten te geven, dat ik het niet meer volhoud. Ik zal de boerderij moeten verkopen.
0: En zo gebeurde het dat de boer vertrok en alle dieren alleen achterliet.
3: Daar gaat onze legstok. Geeft iedereen zijn eieren? Kom, waar gaan we?
4: Ik ga maar ergens anders grazen.
2: Men kan overal wel modder vinden om in te rollenbollen.
5: Ik zou niet weten waar ik heen moet.
1: Bremer, ik zeg je, Bremer, daar vind je het geluk. Ik ben jarenlang muzikant geweest in Bremer.
5: Daar sta ik dan. Helemaal alleen. Nou zit er niks anders op dan ook mijn geluk te gaan zoeken in de grote wijde wereld.

0: wij de wereld, here I come!
1: Voor de allereerste keer in zijn leven verliet de ezel het erf van de boerderij waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest. Aan het einde van de weg vond hij een wegwijzer met twee pijlen. De een naar Bremen en de ander naar de Sahara.
0: Bremen, Sahara. Bremen, stadsmuzikant. Sahara, ken ik niet. Die oude geit zei altijd dat je in Bremen het geluk vindt. Vooruit dan maar. Ha! Bremen, here I come!

0: De ezel stak zijn kop in de lucht en sjokte rustig richting Bremen. Toen hij een uurtje gelopen had, hoorde hij iemand huilen.
1: Zeg, wil je wel eens ophouden met dat kabaal?
2: Ze hebben me hier achtergelaten.
1: Achtergelaten?
2: Oh. Ja, gewoon achtergelaten. Deurtje open, hond eruit, deurtje dicht. En wegreden ze naar nergens.
1: Ik ben ook achtergelaten. Alle dieren gingen weg en lieten mij alleen.
2: Wat ga jij dan doen nu?
1: Ik ga op zoek naar geluk. Ik ga naar Bremen en word muzikant. Ik kan balken als een banjo. Ik ben de banjo, bibabu banjo. Ik ben de ba-ba-ba-ba-banjo.
2: Bremen? Dat klinkt nog eens interessant. Mag ik ook met je mee? Ik kan blaffen als een contrabas. Boom, boom, boom, boom. Contra, contra, contrabas.
1: Hey, twee muzikanten zijn beter dan één.
2: Vooruit dan maar. Bremen, wij komen eraan.
0: Daar gingen ze. Op weg naar Bremen. De hond en de ezel. Ze liepen door een klein dorpje met schilderachtige huisjes. Op de rand van een brug zagen ze een kat die eenzaam in het water tuurde.
2: Hé, meisje, wat kijk jij sip?
3: Mijn bazinnetje kan niet meer voor mij zorgen. Ze is al zo oud. Ze is verhuisd en ik kon niet met haar mee.
1: Wat ga je dan doen nu?
3: Dat weet ik nog niet. Ik zit al 2 dagen op deze brug. Miauw.
2: Ik weet het wel. Wat dacht je ervan om met ons mee te gaan? Naar Bremen. Saampjes op pad.
3: Oeh, wat gaan we dan doen in Bremen?
1: Op zoek naar geluk als muzikanten. Ik speel de banjo. Bibabu banjo. Bibabu bibabu banjo.
3: Wauw, dat wil ik ook wel. Ik kan miauw en als een viool.
2: Met jou erbij gaat het pas echt swingen, meisje.
0: Het gezelschap werd steeds bonter en steeds luidruchtiger, omdat ze alvast wilden oefenen als muzikanten.
2: Contra, contra, contra, contra, contra, contra,
1: contra, contra, contra, contra, contra.
0: En toen ze net uit het dorpje waren, zagen ze een kleine boerderij. Ze liepen er naartoe om te kijken of ze er misschien iets konden eten. Maar toen ze voor de poort stonden, hoorden ze achter zich iemand roepen.
4: Kikkerik hier! Of kukkelekuu voor jullie Hollandaars. Wat denken jullie dat jullie gaan doen?
2: Even kijken of we hier iets kunnen eten, man.
4: Nou, dat zou ik maar niet proberen, hè. Daar wonen geen leuke mensen.
3: Waarom dan niet?
4: Omdat ik daar eens heb gewoond. Kikkelijk. Maar ik ben eruit gezet.
1: Dat gevoel kennen wij ook. Wij zijn ook verlaten.
3: Maar waarom ben je er dan uitgezet?
4: Ik zong te veel. Ik hou van opera. En nu ben ik vervangen door zo'n jonge stoere. En alleen die maar kukkelekuur kan zeggen. Dat is zo opeloos ouderwets, hè?
3: Ga dan met ons mee, miauw, naar Bremen.
4: Bremen? Dat ken ik. Hier heeft ooit een oude keit gewoond. Die zei altijd dat je in Bremen geluk kunt vinden.
2: Oh, die geit.
1: Ja, ik ken hem. Dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ga met ons mee.
4: Vooruit de mer. Bremen, on y va.

0: Eindelijk was het gezelschap compleet. Vier kleurrijke vrienden samen op pad naar Bremen. Ze liepen verder. En na een paar uur kwamen ze bij een tweesprong in de weg. Met weer een wegwijzer, met twee pijlen. De een wees de lange weg naar Bremen en de ander wees de korte weg naar Bremen.
1: Dat is makkelijk. We nemen de kortste weg natuurlijk.
2: Dat kun je makkelijker zeggen, maar de kortste weg is door een heel donker bos. Niet dat ik bang ben, maar het is ietsje wel heel erg donker.
1: Maak je geen zorgen. We kunnen slapen onder de bomen.
0: Samen liepen ze het bos in en vonden een grote oude holle boom. Ezel ging in de boom liggen. De kat rolde zich aan de andere kant op, terwijl de hond probeerde zo dicht mogelijk tegen haar aan te kruipen. En de haan? Die vloog helemaal naar het topje van de boom. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde.
3: Ha, ik ben de banjo, bibaboe banjo.
4: We moeten slapen.
3: Baboe banjo.
2: Ik herhaals. Moet je eens horen wat ik hier zie?
3: Wat zie je dan?
2: Ik zie licht. En het schijnt me toch lekker.
4: Misschien komt het van een huis en dan kunnen we daar overnachten.
1: Of een hapje eten.
0: Iedereen stond weer op en zo vlug als ze konden liepen ze naar het licht toe. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het licht kwam van een oud huis.
4: Moet je zien. Wauw. Dit is een rovershuis.
1: Wat maakt dat nou uit? Als er maar wat valt te bikken.
0: De ezel had zijn poten al tegen het venster gezet om binnen te kijken.
2: Wat zie je? Ezel! Wat zie je?
3: Allemaal lekker eten. En een heleboel rovers.
4: Kunnen we ze niet wegjagen?
1: Met z'n vieren moet dat een makkie zijn. Maar hoe?
4: Ik weet iets. Ezel, jij gaat voor het venster staan. Hond, jij klimt op de ezel. En dan klim ik op jou. En haan, jij klimt op mij.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De vier dieren klommen op elkaars rug en gingen voor het venster staan.
4: Op mijn teken maken we allemaal geluid en springen we door het venster. Miauw!
1: We zullen ze verjagen.
0: De dieren maakten een oorverdovend kabaal. De rovers schrokken en stonden op. Maar juist op dat moment sprong de ezel door het venster met de hond, de kat en de haan op zijn rug. De rovers begrepen niet wat er gebeurde. In pure paniek sprongen ze alle kanten op. Ze renden het huis uit en verdwenen in de nacht.

0: Yo, man! Dat hebben we mooi geflikt.
1: We mogen trots zijn op onszelf.
0: Dat was geweldig. In één woord, fantastic. Ik ben de banjo, bibaboe banjo.
2: Ja, ja. En nu, bon appétit.
3: Met z'n vieren gingen ze naar binnen. Ze smulden van al het eten dat op tafel stond en genoten van de wijn.
1: Wauw, dat was lekker.
2: Maar bien sûr. Maar ik word er wel moe van al dat lekkere eten. Ik ga om mijn stok. Bonsoir.
0: Ah, goed idee. Laten we maar gaan slapen en dan kunnen we morgen vroeg weer verder.
3: De ezel ging op de balen hooi liggen achter het rovershuis. De kat zocht een lekker plekje op de warme stenen voor de open haard. De hond legde zich neer achter de deur en de haan vloog naar de punt van het dak. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde. Een heel stuk verder in het bos liepen de rovers.
4: Waarom hebben we ons eigenlijk laten wegjagen?
5: Wij zijn toch nooit ergens bang voor geweest?
0: We gaan terug en wel meteen.
3: Toen de rovers terugkwamen bij hun huis, was het er donker.
6: Moet je dat nou zien? Ze hebben ons vuur gedoofd.
0: Als jij nou eens ging kijken wat er aan de hand is, dan ga ik achter deze stenen staan.
5: Moet dat echt?
0: Ja, dat moet.
3: De rover vond het behoorlijk stil en sloop naar de haard om weer vuur en licht te maken. Maar dat vond de kat niet zo'n best idee. Ze viel hem aan en krabde in zijn gezicht. De rover probeerde te vluchten via de deur, maar trapte op de staart van de hond. Deze werd kwaad en beet de rover in zijn been. Toen hij naar buiten rende, kwam de rover langs de ezel die wakker schrok en hem een trap onder zijn kont gaf. Op het dak begon de haan te kraaien alsof hij levend geroosterd werd. De rover rende terug naar de anderen zo hard als hij kon.
5: Dit huis is behekst! Spoken en heksen!
4: Wat? Onmogelijk!
5: En toch is het zo!
6: Ik wil dit huis nooit meer zien!
3: De rovers vluchtten en kwamen nooit meer terug naar het huisje. En onze vrienden? Die liepen de volgende ochtend verder naar Bremen.
0: Dat was me het nachtje wel.
1: Er zal vast nog veel meer gebeuren. Maar we komen in Bremen!
0: Wacht maar af, Bremen. Ha, hier komen de stadsmuzikanten. Ik ben de banjo.
3: En daar gingen ze. Op weg naar de horizon. Op weg naar Bremen.
2: Ik bedoel, kikkelukkie. Is het nog verlopen?

gromde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Van Bobbeldijk tot Willemsoord, via Sertogenbosch. De polken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: de Weerman Juan en Sion.
1: Ik ben de Weerman van dit land.

super leuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: zeg. Ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Ho, ho.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Ja, maar jongens, meisjes. La, la, la. Vrolijke muziek.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo! We zien we maar

0: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er!

0: Kids Radio. Groetjes van Evi.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: So they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!